0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

0: komende uur hoor je deze hits.
1: Hey, hey, hey, hey, meisje lief, je bent van mij.
0: En deze.

Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het regent met name in het noorden van het land. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het oosten tot 17 in het westen bij een matige, langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige westenwind. De ochtend begint met regen, vooral in de noordelijke helft van het land en ook soms wat zon. 'S Middags is er een mix van zon, bewolking en af en toe een bui, maar wordt het in de loop van de middag droog vanuit het westen. Het kwik wijst zo'n 20 graden aan en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is langs de kust vrij krachtig. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog. Ook op zondag en maandag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. En daarna neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen kloten naam, maar goed.
0: Altijd piraten.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
1: Radio, drop 24.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224. Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperatuur tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees en je haastig in de gang een boterham opeet

0: ook deze.
1: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
2: Altijd piratenhits.

0: 1224 weerbericht.
1: Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral in de noordelijke helft vallen enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen nog buien voorkomen. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen overal droog. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig en neemt in het zuiden later af naar zwak tot matig. Vanavond is het half bewolkt en droog. De wind is zwak uit het westen, maar in het noordoostelijk kustgebied staat een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5 à 6. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot 7 graden landinwaarts bij weinig wind. Morgenochtend zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenmiddag veel zon, in het noorden en oosten wat bewolking. Het blijft droog en wordt 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Morgenavond neemt de bewolking toe en is er een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Yeah! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur.
3: In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. In Overasselt is een van de twee gewonde agenten inmiddels uit het ziekenhuis. De andere agent ligt er nog, maar is van de intensive care af, zegt politie Oost-Nederland in de talkshow Renze. Hoe hun herstel verloopt is nog onzeker. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een woning. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's verleenden direct eerste hulp. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de AfD bij de deelstaatverkiezingen mogelijk de absolute meerderheid halen. Dat succes wordt volgens de NOS vooral toegeschreven aan partijleider Ulrich Siegmund, een 35-jarige ex-parfumverkoper die uitgroeide tot het charismatische gezicht van de radicale vleugel. De Veiligheidsdienst bestempelt de afdeling als extreem rechts. Siegmund voert campagne op remigratie, verbod op regenboogvlaggen en het stopzetten van subsidies voor zogenoemde anti-Duitse cultuur. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee.

0: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongen's Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Radio 1224.
3: Daar gaan we.
4: 3,
3: 2, 1.
5: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.

vrienden en vriendinnen. Luisteraars van 12-2-4, allemaal een hele goede morgen. Het is zaterdag 5 september van het jaar 2026. We zijn er weer gezellig voor jou op deze zaterdag. Natuurlijk even dank uitbrengen naar de collega's voor het draaien van de afgelopen week. Hier en daar stiekem iemandjes. Lekker zo de uurtjes hebben opgevuld. Zo hoorde ik spontaan de Zwarte Tulp onze Egbert even voorbij komen. Onze RJ, oftewel onze Robert-Jan. Nou, gezellig de maandagavond ook nog even meegeluisterd naar onze Bert. Hè. Ja, ik kan niet altijd meeluisteren. Nee, nee. Vooral als ik die late dienst heb, dan moet het allemaal een klein beetje op de illegale manier. Nou, van die oorkappen op, en oortjes verstoppen, weet het allemaal. Helemaal leuk dat je erbij bent op deze zaterdagochtend. We hebben weer een leuk programma. Tot aan de klok van 11 uur lekker wakker worden. Meest gevarieerde ochtendshow van de Nederlandse radio. En laat weten van waar jij luistert. En vraag gerust een verzoekplaat aan via onze website. Radio1224.nl. We draaien bijna alles in deze ochtendshow, dus laat ze maar komen. En alles gewoon via de WhatsApp 06-244-95564. Ik zit er klaar voor jou. Ben jij er klaar voor die ochtendshow? Nou, laat het maar weten. We doen het tenslotte voor jou, hè? Ja. En we hebben er zin in, hoor. Ja, goedemorgen.

hits van toen en nu. Dit is Gewoon van de Grammofoon. Wakker worden op zaterdag doe jij met 12-2-4 en George van Dongen.

lekker terug in de tijd. Hier op 1224 met een oudje van Roland Kaiser. Gedraaid voor jou hier in de ochtendshow. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Tot aan de klok van 11 uur met ondergetekende George van Dongen. En laat ze maar binnenkomen, jouw verzoekplaten. Maar straks doen we eerst die lekker naar de wekker. Maar hoe dat eruit ziet, straks meer. Na deze van Ad van Tilburg. En dat eiland in de zon.

0: Jawel.
1: En ik hou je vast.
2: Dit is de Ochtendshow.
0: Inderdaad, je luistert naar de Ochtendshow hier op 1224. En straks is natuurlijk jouw verzoekplaat. Je kan ze allemaal aanvragen via onze website radio1224.nl. En anders gewoon even via onze WhatsApp-nummer, hè? 06-244-95564. Dat is ons WhatsApp-nummer, hè? Laat maar weten waar je hang staat, ligt, slaapt, weet ik het allemaal. En straks is natuurlijk die lekker naar die wekker. Was alleen bij het geluid van je lekker naar de wekker, kan jij contact nemen met de studio. En ben de eerste vandaag, hè, met jouw verzoekplaat, hè? Dat allemaal naar de service.
3: How'd you like it?
4: I don't know. I slept through the whole thing.
3: Well, you didn't miss much.
5: Goedemorgen,

Even lekker terug in de tijd, hè? Met een oudje van Smokey Robinson en The Miracles. En dat allemaal met The Tears of a Clown. Heel leuk dat je erbij bent. Goedemorgen.

Even lekker terug naar de jaren 60 met een oudje van Niels de Daka en Breaking Up Is Hard To Do. Dit is er eentje weer van Nederlandstalige bodem, hè.

Blijft toch lekker, hè? Om die ouderwetse 45 toerenplaatjes aan jou voor te stellen. Hè? Zoals deze van Caroline. En het is te gek om weer verliefd te zijn. Maar ja, je kan van alles aanvragen hier in de ochtendshow op Radio 1224. Laat het maar weten via onze website, hè? Radio1224.nl of via een WhatsAppje. 06-244-95564. We draaien bijna alles. We gaan gewoon lekker door, hè?

0: Goed, hier is een gouden ouwe die gruwelijk ouderwets is.
1: Dit is gewoon van de grammofoon.

Even terug naar begin jaren 70. Wie kent ze nog, hè? De mooie madame met de moedervlek. Achter de piano, hè? Ja. Onze Lindsay de Paul. Een paar bescheiden hitjes gehad, waaronder dit eigenlijk de grootste was, hè? Maar dat heette dan Sugar Me. Hey, straks de zanger van de...

0: voorbij. Alfred Martens. 1, 2, 3.
1: Hoe doet hij dat nou?

0: word jij het liefste wakker? Door je piepende wekker? Door overvliegende vliegtuigen? Door spelende kinderen op straat? Of word je toch het lekkerst wakker met George van Dongen in de morgen? Dan heb je geluk. Want dit is de ochtendshow met George van Dongen.
1: Radio 1224.
2: George van Dongen.
3: Hey,

van de grammofoon op 45 toeren per minuut kwam zij aan jou voorbij. Het was niemand minder dan Anna-Maria Zimmerman. En zij had het allemaal over Amor Mio. Goedemorgen!

0: lekkere Walter Baron en de Turbo Zingt, gekozen tot
1: paniekblaas, blaas, blaas.
0: Hij zat een beetje in tweestrijd. Want opeens kwam vannacht die andere ook uit. Maar die gaan we wat straks wel lekker draaien. Ja, die klinkt ook lekker hoor. Ja, ja, ja. Maar daar straks meer over. Even wat informatie over.

0: Ja, je hoeft nou niet te bellen, hè, naar die lekker naar de wekker. Hè? Nee, want de lijn die staat nou nog op bezet. Hè? Ja, ja, ja. Het is het introotje van dat je straks kan bellen. Hè? Ben jij vandaag de eerste met een verzoekplaat? Ja, je kunt hem straks live aanvragen. Hier! Bij 12:24 in de ochtendshow. Je hoeft alleen maar te bellen met onze lijn die we dan openzetten. Het telefoonnummer daarvan is 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Alleen bellen bij het geluid van die lekker naar die wekker. Hè? Ja, ja. En dan mag jij de eerste zijn op deze zaterdag. De 5e september van het jaar 2026. Hè? Ja. Dan mag je de hele dag rondlopen van kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ik was de eerste. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar daarbij heb je zoiets van nee. Ik durf niet. Dan kun je gewoon via onze website radio1224.nl een verzoekplaat aanvragen. Of gewoon even een WhatsAppje, 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. En je kunt natuurlijk ook even een spraakberichtje insturen, hè, naar hetzelfde nummer. Hè? Ja, want bij WhatsApp heb je natuurlijk dat microfoontekentje. Nou ja, als je die even aangedrukt houdt, dan kun je zo een berichtje inspreken. En dan komt dat ook hier gewoon gezellig. Ja, dat lijkt me ook wel leuk, ja. Kijk, jij weet nou hoe ik klink. Ik weet het, belachelijk. Ik weet het. Goed, ik heb die stem ook niet zelf gemaakt, hè. Ik heb hem ook maar meegekregen. Ja. Maar hoe klink jij daar aan de andere kant? Nou, ik hoop niet zo. Maar ja, het zou kunnen, hè. Ja. We hebben allemaal onze eigen stem, hè.
1: Zo!
0: Ja.
1: Wat is dat hier dan voor een pokkerrie?
0: Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Maar je kan ook klinken als...
2: Goeiemorgen.
0: Ja. Maar we gaan het allemaal meemaken. De lekker naar de wekker. Hij zit er zo dadelijk aan te komen. Hier op 12:24. Wanneer weet ik nog niet, hè. Nee, we houden het allemaal in de gaten. Bij het geluid van die lekker naar de wekker. En ik zei het al, ik zat een beetje... Hallo, hij geeft een error aan hier. Wat hebben we nou weer? Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Nou, dan moeten we even kijken, hè, of we dat nog een keertje binnen kunnen halen. Moet een beetje spelen hier af en toe, hè.

overal gelijk mee bezig weer, hè, die verdongen. Hè? Ja. En dan vergeet hij weer te kletsen en weet het allemaal. Nou, eens kijken of we hem nou even via de goede weg binnen kunnen slurpen.

0: niet? Gaat hem nog niet worden, hè, verdomme? Nee, dat gaat hem nog niet worden. Moeten we het weer langs andere kanten gaan doen? We zijn van alle markten thuis, hè? Ja, we zijn van alle markten thuis. Goed, dat is de techniek van vandaag de dag. Die laat het af en toe wel eens afweten. Nou ja, daar kan ik ook voor de rest niks aan doen. Maar ik zou zeggen, hou het in de gaten. Vraag je plaatjes gewoon gezellig aan. En dan gaan we straks lekker die naar de wekker doen, hè? Ja. Maar eerst weer een gezellige nieuwe plaat. Zojuist binnengekomen, of gisteravond uitgekomen, zo moet ik het zeggen. De nieuwe van Jorieke Sterke. En dan komt ze aan, hoor, met niet janken, maar planken.
1: Internet Radio. Daar blijf je voor thuis.

0: blijf altijd zo'n lekkere meebrulplaat, hè? Zo'n guilty pleasure dingetje. Ja, zing jij niet automatisch mee? Ik ben niet doen! Nou, ik wel, hoor, ja. Een onvergetelijke klassieker van Marianne Rosenberg. En ik ben wie doe. En daarvoor hoorden we natuurlijk die gezellige plaat van niemand minder dan de nieuwe van Jorien Sterker. En dat allemaal met niet janken, maar planken. Nou, ze zijn ergens in Heerde ook aan het planken. Nou, ik weet allemaal niet wat ze allemaal aan het doen zijn, hoor. Nou ja,
1: bam, bam, bap. Eindelijk een bap die wel klontert en niets maakt. Barstens vol met bouwstoffen zoals ijzer, kalk, staal, noem maar op. En bij ieder tweede pak gratis een bouwvergunning.
0: Waar ze allemaal mee bezig zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar ze zijn flink aan het verbouwen daar, hè? Ja. Oh.

0: 9920. Dat is 076-541-9920. Ja. Ben jij vandaag de eerste met jouw verzoekplaat? Laat maar weten. Kom er maar bij. We draaien bijna alles. Hè? Dus, als je nou iets van Bob Marley wil horen of iets van Ad van Horen, ZZ Top of een lekkere top 40 kneter, laat het maar weten. 076-541-9920. Nou, laat maar zitten hoor, met bellen. Er hangt alweer iemand aan de lijn. En we zijn altijd benieuwd aan wie we deze keer goedemorgen zeggen.
1: Goedemorgen.
0: Hey bro! Ja, jij denkt ik ga mijn stem even verdraaien.
1: Nee, dat kan ik niet meer. Hè? Dus,
0: Oh. maar je hoort het, hè? Alleen bij de... Ja, goedemorgen. Huppakee, ik weet gelijk wie ik aan de andere kant heb, hè?
1: Ja, mooi man. Noem maar herkenning.
0: Ja, nee, dat heb ik niet. Hè. Dit is geen digitale lijn, hè?
1: Oh, oké.
0: Het is nog een analoge lijn, hè? Dus ik heb hier geen digitale toestand, hè? Ja. Hé, maar wat is dat lang geleden?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, hè?
0: Ja, we hebben elkaar de hele week niet gesproken. Hoe is dat mogelijk?
1: Hoe is dat mogelijk? Ja. Dit is met jou, joh.
0: Ja, met mij alles lekker voor de rest, ja.
1: En, dat is goed, man. Wat heb je maandag gedaan?
0: Wat ik maandag heb gedaan?
1: Ja. En wat heb je dinsdag gedaan?
0: Gewerkt.
1: En woensdag?
0: Ja, woensdag is vrijdag, hè?
1: We moeten even bijpraten natuurlijk, ja. Hè. Dus de mensen moeten even geduld hebben.
0: Wat heb jij maandag en dinsdag dan gedaan?
1: Ja, gewerkt.
0: Jou stilgezeten in die auto.
1: Ja. Alleen maar rijden, hè?
0: Ja. Als het maar centjes oplevert, hè? Ja, hoe dan ook, hè? Nou, maar maakt allemaal niet uit.
1: Ik weet niet of het centjes oplevert, zeker niet voor het bedrijf, want ik heb voor 500 euro moeten tanken in totaal.
0: Oh? Ja, veel moeten rijden.
1: Ja.
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat je gewerkt hebt.
1: Nee.
0: Je gooit alleen die slurp, alleen die tank leeg, dus...
1: Ja. Kijk, dat is hetzelfde als die vrachtwagenchauffeurs, hè. Ja, die werken dan toch ook niet.
0: Ja, die moeten laden en lossen, hè, dus...
1: Ja, dat is ook een half uur per dag.
0: Ja, nou, je moet dus weten hoe zwaar dat af en toe kan zijn. Vooral als je voor die Chinees bedrijven moet hebben, dan moet je alles inladen en dat staat dan niet op een palet, hè.
1: Ja.
0: Of je moet voor de Aldi rijden, staat alles los op een Europalet.
1: Ja.
0: Ja, en dan begin je te laden of wat dan ook. En dan flikkert de hele boel ondersteboven.
1: Ja,
0: over ondersteboven flikkeren, dat had ik maandag nog. Ik had een paletje met netjes gewassen bakjes. Ja, dan zat het plakbandje niet goed over me heen. Dus ik pakte het bochie met mijn heftruck hier ietsjes te hard.
1: Ja.
0: En toen hadden we een grote deuk in onze metalen nieuwe, die hingen nog maar net, wasbak.
1: Oh.
0: Nou, wel netjes doorgegeven hoor. Als ik schade maak of wat dan ook, geef ik het netjes door. Dus,
1: Oké. Dat was een maandag en de dinsdag.
0: De dinsdag weet ik niet eens meer. Ach ja. Mag de pret allemaal niet drukken, dus.
1: Ja.
0: Hé, maar kerel, waar mag ik jou mee verbleden op deze zaterdag?
1: Kijk, of dit het allemaal wat kan, dan weet ik veel allemaal. De band Kindness.
0: Hoe?
1: De band Kindness. K-I-N-D-N-E-S-S.
0: K-I-N-D-E-S-S.
1: K-I-N-D en Kindness. N-E-S.
0: Oh, Kindness, ja.
1: Ja, iets met rock'n'roll was het. Ik heb het kwijt.
0: Iets met rock'n'roll. Oh, dan moet ik eerst even...
1: Love is a rock'n'roll of zo, is a rock'n'roll is love.
0: Oh, nou dan moet ik dat eerst even...
1: Een van die andere nummers, want ze hebben er drie, dus...
0: Wacht even, je zit helemaal verkeerd te zoeken, man.
1: Ja, je bent niet in jouw dingen staan.
0: Ja, nee, ik heb van alles en nog wat. Ik heb...
1: Je moet je downloaden.
0: Kill Em With Kindness. Ik heb...
1: Nee, alleen Kindness.
0: Oh, oké, nou, gaan we die even opzoeken, Drek.
1: Ja. Succes.
0: Ja, oh jee. Hij komt weer met iets aan.
1: Ja.
0: Nou goed, dan gaan we die straks in de lekker naar de wekker even kijken of we die kunnen vinden.
1: Is goed, man.
0: Ja?
1: Ja, is goed, joh.
0: Oké, nou dan wens ik jou nog een heel fijne zaterdag toe en heel veel luisterplezier aan die kant, hè?
1: Ja, dankjewel. Ik zou zeggen van hetzelfde, maar ik denk niet dat je naar jezelf luistert.
0: Nou, ik kan ook altijd wel weer naar uitzending gemist luisteren, hoor.
1: Is dat zo?
0: Ja, alles wordt opgenomen.
1: Alles wordt opgenomen?
0: Ja, ik heb het al een paar keer moeten gebruiken.
1: Dat mag niet.
0: Ja, daarom. Dus, ach ja, komt goed.
1: Goed, man.
0: Hé, nog even geduld op jouw plaatje. Hij gaat er zo dadelijk aankomen.
1: Ja, joh, doe maar rustig aan. We hebben de tijd.
0: Ja,
1: tot 11 uur toch?
0: Ja, zoiets. Tot 11 uur zijn we gezellig bij jou bij.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Heel goed, man.
0: Hé, bro, fijne zaterdag daar.
1: Hé, fijne uitzending.
0: Yo.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: lekker, hè? Deze van José Sepp. Ja, ze is bijna de achterbuurvrouw van Studio 16. Hè? Ze komt uit Etten-Leur vandaan. Dit is de nieuwste. En de liefde die blijft. Ben ik een hele tijd aan het zoeken, kom ik opeens een bandnaam tegen. Dat heet dan Peace, A Kindness of Rock and Roll. Ik denk, nou, die moet ik hebben. Blijkt het dus allemaal niet te zijn, hè?
1: De lekker na de wekker verzoekplaat.
0: Komt-ie aan. Jawel, Kindness, oftewel Smokey.

Hij is lekker, hè? Deze van niemand minder dan Kindness and Let the Good Times Rock and Roll. Oftewel, Smokey, hè? Ja, zo heten ze normaal. Daarna. Die was in de periode, eind jaren 60, begin jaren 70. Nou, toen begonnen ze al een beetje die sound te krijgen. Ja, ja. Hey, goedemorgen. 4 minuten over de klok van 9:30. Je luistert naar Radio 1224. Dat allemaal tot aan de klok van 11:00 met de ochtend.

Inderdaad, de ochtendshow hier op 12.24. Ongezellig. En we gaan ze er maar even gezellig bij halen. Ja, de aangevraagde verzoekplaten. Wat is er jij al een tijdje op te wachten? Ja, nee, dat snap ik. Duurt allemaal zo lang, hè, bij Verdongen. Ja. Hey, we gaan even naar Amsterdam toe. We zeggen een hele goede morgen tegen onze Gerda. Is weer gezellig aan het luisteren. Daar druk bezig met de tuin winterklaar te zetten. Zeg al, nou al winterklaar. We zitten net begin september. In oktober kun je nog makkelijk een keertje barbecuen. Kunnen we nog makkelijk een keer aan het naakstrand zitten. Ja, ja, kan allemaal nog. Het is een gekke periode. Of ik even een paar plaatjes mee wou draaien voor haar en voor iedereen die luistert. Iets van de BG's. En iets van Benny Nijman. Dan gaan we ook gezellig doen, Gerda. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. De Bee Gees moet ik nog eventjes opzoeken. Maar ik heb een lekkere meelaller. Zo'n lekkere foute meebrulplaat. Van Benny Nijman opgezocht. Die bijna iedereen kent. En ook bijna iedereen meezingt. Dus. Hey Gerda, ik wens jou een hele fijne zaterdag daar. En geniet van je plaatjes. De Bee Gees, zo dadelijk naar Benny Nijman.

0: Goedemorgen.
1: En deze is op verzoek.
2: Hey.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Even meegedraaid namens onze Gerda. Uit het mooie Amsterdam. Eerst Benny Nijman en dat allemaal met een vrijgezel erachteraan. De Bee Gees uit 1975 en de Jive Talking.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Jongen. Dat begint een beetje op de zaterdagavond verzoekpralatenprogramma van onze Petertje Holland. Hè? Ja. Wat lijkt het dan een klein beetje op? Ja. Goed, maar we gaan er weer even eentje bij halen. Een
2: verzoekplaat.
0: Ja, hij gaat eraan komen. Ja, wat nou weer? Ja, hallo. Gaan we dat krijgen? Ja. Jongen. Jullie blaffen vanavond maar een eentje weg, hè? Ja. Dat allemaal tussen 8 en 11 uur. Hier op 12:24, hè? Ja. Dus eventjes nou niet, hè? Dus ja.
3: Zo! Ja. Dit is leuk.
0: Nee, ik vind er niks leuks aan. Nee. Zit er mij een klein beetje van. Ja. Ja. Goed, maar ja.
1: Draaien.
0: Inderdaad, daarom gaan we even naar de volgende verzoekplaat. Hè. Als je het over de duivel hebt. Nou ja, nee. We krijgen een verzoekplaat binnen van onze Peter Holland. Vanavond natuurlijk weer te beluisteren hier op 12:24 met zijn verzoekplatenshow. En waar die zit, ja. Hij zit ergens onbekend, ook voor mijzelf. Nou ja, wij noemen het meestal een toilet. Of ik even een vrije keus mee wou draaien. Hij schrijft deze kant op. Kukkelekuu! Ja, dan maak ik hem weer wakker. Ah ja, verder schrijft hij. Je bent net een haan. Je bent net de haan voor George. Met een bakherrie, ja. Dat snap ik. George, ik ben nu ook al klaar wakker van je ochtendshow. Nou, dat is toch gezellig, hè? Ja! Maar George, dat vind ik niet erg, hoor. Wil je wat moois meedraaien namens Petertje Holland voor jezelf en de lady? En alle gezellige zaterdagochtendluisteraars. Met heel veel succes, George. Ahoy! Nou, dankjewel. Nou, ga maar een mooie plaat draaien, hè? Ja. Ik heb iets lekkers. Oh, zo lekker. Lekker op de reggae-tour.

Dat was een mooi plaatje. Nu gaan we luisteren naar een ander mooi plaatje. Komt-ie aan?

0: mij staat de naaldruk van mijn platenspeler een beetje te laag. Vibreert een beetje, maar ja. Dat zijn ook die oude plaatjes. Lama dama doe!
1: Tijdens de live-uitzendingen van Studio 16 is het mogelijk om een verzoekplaatje aan te vragen. Dit kan via de website www.radio1224.nl. Maar ook via de WhatsApp. Telefoonnummer 06 24 49 55 64.

0: van Nederlandstalig. Tot Duitse slagers. Van Spaanse gitaren. Tot Engelse knallers. Lekker gevarieerd. De muziek voor jou. Dit is georgevandongen.nl.
1: Jij vraagt, wij draaien.

0: lekker terug in de tijd met Peter Koelewijn. Zo heette die in Duitsland. Hè? Ja. Dus werd, de lange ei werd gewoon met een Y werd dat vervangen. Hè? Peter Koelewijn. En dan de Duitse versie van My Oh My.
1: Het klinkt zo lekker. Je blijft luisteren.
0: Tot over de klok van 11 uur. Van Dongen hier op 1224. Goedemorgen. Song of Praise. En Background.

blijft ook zo'n lekkere foute klassieker, hè? Multi-pleasure-plaat om lekker mee te brullen. Ook altijd in die foute hitlijsten, hè? Deze van de Weather Girls en It's Raining Men. Jawel. We gaan ze er weer gezellig even bij halen. Want we hebben weer wat binnengekregen. Ja, we gaan even gezellig naar Montfoort Linschoten, daar bij Utrecht, hè? Ja. Onze Ronald Huisman. Ronald, goedemorgen. Ja, luistert gezellig mee via de middengolf, hè. Of ik even een plaatje mee wou draaien voor Jannie Albers. Voor het gele team van 12-2-4. En voor Erik van Raamsdonk. Daar ook bij Linschoten, hè. Of ik even een mooie plaat mee wou draaien van het goede doel en vriendschap. Nou, Ronald, we hebben hem er even bij gepakt. Ja, ik was even aan het zoeken in die platenbakken. Kwam tot de ontdekking niet aanwezig op vinylsingel. Wat denk je daarvan? Gaan we hem gewoon van MP3 draaien. Ronald, dankjewel en geniet van het goede doel.

even lekker terug naar 1981 alweer, hè. Lime and Your Love, hier op 1224. Dat is echt zo'n plaat dat ik samen gezellig aan het genieten ben met zo'n lief Jarno. En dan zit weer die breakdancer en dergelijke. Dat is echt zo'n kermisplaten voor, hè. Dat is de andere. Ja, ik heb er eigenlijk nog zo eentje. Of, ja, zal ik die draaien? Of zo, nee, dit kijken we straks wel even. Hier is deze maar even.

0: van de grammofoon, de 45 toerenmachine. Ja, die draait weer overuren hier aan deze kant, hoor. Was er een van Manuel und Pony. En die had het over das Lied van Manuel. Nog een half uurtje geduld, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dan is hij er weer voor jou. Hier op 12.24.

muziek hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kijk eens op onze website. Radio.

0: Ja, straks om 11 uur. Is hij er weer gezellig voor jou? Op een bepaald moment op de Vlaamse Tour.
1: Het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bumper aan bumper. Bumper aan bumper. Aan bumper.
1: Dit is George van Dongen.nl.
2: De gezelligste van Brabant.

0: Oh, even een lekker oudje van Jannes, die kwam voorbij. En Desperado.
1: Jammer, jammer, jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
0: Inderdaad. Ja, we hebben nog een kleine 20 minuten. Ik heb nog een paar verzoekjes staan en die gaan we natuurlijk even wegdraaien.
2: Ja, ja.
0: We gaan eerst even naar Oudenaarde toe, naar onze Wivine. Maar eerst Eva.
3: Ja.

0: dat zeg ik tegen jou. Ja, jij daar aan de andere kant van de radio. Hoe je erbij zit of staat of ligt, ja, dat kan ik niet van hieruit zien, hè? Nee. Maar ik hoop dat je een hele mooie zaterdag hebt, hè? Als ik hier zo naar buiten kijk, ziet het weer er zo fantastisch uit. Lekker zonnetje erbij. Ja, we zijn nog even lekker aan het nagenieten van een nazomertje. Ja, de zomer is er nog steeds, hè. Duurt tot en met de 21ste september. Hè? Ja. Ik ben nog net in de zomermaanden jaren. Ja. Wanneer is dat dan? Ja! 61 zomertjes ga ik dat tellen. Ja, ja. Goed, maar dan ga ik jou voor de rest niet mee lastig vallen. Dus nou, vandaag de 5e september. Ja, ja, ja. Goed. We gaan even kijken.
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: Ja, we gaan een gezellig verzoekplaatje erbij halen. We gaan even naar het Witte Huis, daar in het mooie Oudenaarde. Zeggen een hele goede morgen tegen Vivine. Ze schrijven aan deze kant: goedemorgen George. Zou jij een plaatje willen draaien voor alle luisteraars? Gewoon voor iedereen die lekker gezellig mee zit te luisteren. Een gezellig oudje van Lynn Anderson mee willen draaien. Nou, dan gaan we dat doen, hè. Of ik die Rose Garden tevoorschijn wil halen. En erachteraan eentje van Semino Rossi. Dat allemaal voor Susanna. Nou, Vivine, gaan we ook gezellig doen, hè. Ik zou zeggen, geniet lekker van de plaatjes. Semino Rossi komt er zo duidelijk aan. Dat allemaal na Lynn Anderson voor iedereen en allemaal. Aangevraagd en aangeboden door Vivine.
2: Dit is een lekkere gouden.

0: Hey, ik ben Herbert Verhagen uit Vlaanderen en ik ben zo blij dat mijn muziek aan bod komt in het programma van George van Domme.
1: Radio 1224.
2: Hey, goedemorgen.

0: draaiden we even retour richting Oudenaarde. Deze van Herbert Verhagen. En die had het allemaal over Yo Te Amo. Ja.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, we gaan even naar een oud collega toe, hè. Ja, onze Ronald de Vrije Vogel. Uit het mooie Gouda, dacht ik, hè. Ja, volgens mij uit het mooie Gouda, hè. Ja. Dus die vroeg of ik even een plaatje mee wou draaien voor zijn vrouwtje die jarig is. Oh, we hebben een jarige. En wat zingen we dan?
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, nee, dat doen we dan zo, hè, ja.
2: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Ja, even de bel, hè. Ja.
3: Volgens mij is er hier...
0: Wie?

Ja, ook vanaf deze kant hè, van Studio 16 en het gehele team van Radio 1224. De felicitaties die kant op, hè. En ik zei, en ik vroeg, waar houdt ze dan van? Komt hij met een zangeres aan? Ronel Erasmus. Ik weet alleen niet of je die wil draaien, want het is een totaal hele andere genre. Waarop ik natuurlijk even over de radio heen zeg. Ik draai bijna alles, behalve Thunderdome, behalve zwaar klassiek, keiharde heavy metal. Dat draaien we dus niet. Maar deze draaien we wel. Even voor het vrouwtje van onze Ronald van de Vrije Vogel. Hier is Ronel Erasmus.

0: Journal Erasmus en u liegt om me op of zoiets. Ja, ik kon het niet helemaal verstaan. Maar nogmaals, we draaien er mee voor het vrouwtje van Ronald en we zeggen...
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Het is de laatste die ik draai. Stuur ik naar iedereen toe. Die luistert hier naar 1224. Ik ben er volgende week zaterdag weer. Veel luisterplezier met mijn collega's. Zo dadelijk met Lady Miranda. Tot snel.

0: Blinkende Vinyl.
1: Ik zeg een hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 5 september en dit is Studio 16 op de stream van Radio 1224. Met het programma Op de Vlaamse Tour. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Tussen nu en 12 uur gaan we gewoon van een grammofoon zonder verzoek. En 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee tot 2:30. En dan rond het klokje van 12:30. Let goed op. De bekendmaking van de september troetelschijf. En wil je dat meemaken? Blijf dan gezellig luisteren, hè? We starten zo meteen het eerste uurtje gewoon van de grammofoon. Eentje, een oudje van Marva. Waar seringen bloeien. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
2: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is gewoon van de grammofoon.

Marva en Waarsringen bloeien. Goed, we gaan zoals jullie al inmiddels gewend zijn van mij een blokje van twee doen. Twee singeltjes achter elkaar. Als eerste Paul Severs en Oh Little Darling. En erachteraan eentje van Mieke.

Mieke en jij weet heel goed. Goed, de volgende twee. Als eerste Willy Sommers en Ben jij vanavond ook alleen? En daarachteraan eentje van Ingeborg.

Je hoorde Fleming samen met Meteor en Niet Nodig. Ja, een tijdje geleden is het LP binnengekomen. En ik had hem nog steeds niet in het uurtje gewoon van de grammofoon gedraaid. En vandaag dus wel. Maar Meteor, een hartstikke Vlaming. En daar blijven we heel even bij. Want het volgende is ook namens hem. Hier is hij met Dit is wat mijn mama zei.

Sleepwalker en de Telefoon Twist. Goed, ik heb een paar albumpjes bijgenomen. Mooie LP'tjes bijgenomen. Als eerste die ik ga draaien is er eentje van Bart KL. Van het album Mijn Geheim, Het Zit Van Binnen. En dan de remix van Zeil Je Voor Het Eerst. MUZIEK

Bart Kael en het mooie remix nummer van Zelje voor het eerst. Goed, de volgende album dan die ik heb meegenomen. John Terra zingt Neil Diamond en dan het mooie nummer Sweet Caroline.

Jonterra en van het album. Van het album Jonterra zingt Neil Diamond. Was dit Sweet Caroline? Maar we blijven nog heel even bij John. Ik ga heel even het nummer draaien wat ik persoonlijk een van de allermooiste vind. En dat is deze. De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Hier is Jonterra.

0: zijn er voor jou.
1: Ga daarvoor naar radio1224.nl en vraag ze lekker aan. Maar, nogmaals, in mijn programma staan alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties centraal. Zoals bijvoorbeeld de volgende die ik ga draaien. Maar je kan natuurlijk ook via onze WhatsApp-nummer werken. 06-244-95564. En voor onze Vlamingen, plant er gewoon 0031 voor. Laat het nulletje voor de 6 weg. En dan komt het allemaal aan. Nogmaals, 06-244-95564. En wat gaan we nu doen?
2: Hey, hallo, ik ben Laura Lien. En ook mijn vinylhits horen nu bij Lady Miranda.

door Laura Lynn. En je hebt me 1000 maal belogen. Geen idee wat je aan wil vragen. Wat dacht je van onder andere dit? Dat kan ook. De Kreuners en Nu of Nooit.

Je hoorde Robbie Stroven en Iemand heeft je pijn gedaan. Zometeen gaan we starten met de verzoekjes, maar ik ga even eentje richting Lendeleden sturen. Hij zit gezellig in de chat van Studio 16. In de WhatsApp moet ik zeggen, niet in de chat, maar in de WhatsApp. Hij kon maar heel even meeluisteren. Hij zei, draai maar een schoontje mee namens mijn... Ja, en wie woont er in Lendeleden? Dat is ons maatje Bjorn, hè? Dus de volgende draai ik namens Bjorn voor alle luisteraars van Radio 1224. En welke is het dan? Kurt Krabbe en Mooie Madonna.

Je hoorde Michael Lanzo en Waarom Jij. En dat was mijn retourtje richting Bjorn. Inmiddels zijn ze ook al onderweg naar waar ze naartoe moesten. Ik zou zeggen, veel plezier, maatje. Ja, en dan... de verzoektune. Ja, maar ik moet hem helaas even gaan stoppen. En dan gaan we ook deze doen bij deze. En dan gaan we hier naartoe, want wij gaan... We gaan richting Oudenaarde. En dan kan ik zeggen een hele goede middag tegen onze lieve vriendin Vivine. Klein tijdje uit de running geweest, maar gelukkig is ze er weer. Ze schreef deze kant uit. Graag een plaatje van Frank Michel voor alle luisteraars van Radio 1224. Nou, Vivine, hij staat klaar. Daarachteraan komt natuurlijk een retourtje jouw richting uit. En dat zal er waarschijnlijk eentje zijn van Herbert. Geen verrassing, hè? Ja, ik zou zeggen, ik draai Jannes, maar ja, Jannes is geen Vlaming, hè? Dan gaan we in oktober weer lekker naartoe, joh. Goed. Namens Vivine uit het mooie Oudenaarde. Ik zie je Frank Michel.

0: is het nu tijd voor de troetelschijf.
1: Inderdaad, lieve mensen, we zijn een nieuwe maand. Maand augustus hadden we even niks. En dat was allemaal omdat ik maar 1 of 2 keer kon draaien. En dan vind ik het niet eerlijk tegenover de artiest. Als je zegt een maand lang en je doet maar 1 of 2 keer draaien. Vind ik niet eerlijk. Dus vandaar dat ik augustus overgeslagen heb. En we zijn nu aanbeland de maand september 2026. Ik ga eerst het verhaaltje doen. In deze maand hebben we het genoegen met een man. Geboren en getogen in dezelfde stad als mijn trottenschijf van de maand juli. Sinteruiden. En dat op 27 maart 1994 onder de naam Robbie Strauven. Zijn schooltijd rondde hij af met een mooi diploma als kok. Maar ook als een gediplomeerd traiteur. En dan de muziekwereld. Robbie rolde hem min of meer bij toeval in het vak. Nadat hij zong op het huwelijksfeest van zijn broer in 2013. Dit bleek een succes te zijn. En hij ging zich wat serieuzer richten op de muziek. In de jaren die volgden bracht hij verschillende feestnummers en singles uit onder zijn eigen naam. En gaat hij nu als charmezanger, slagerartiest en feestbeest door het leven. Ook nam hij samen met zijn vader in juli 2018 een café in Linter over. En doopte ze tot de naam Robbie's Muziekcafé. Een gezellig, warm en sfeervol bruin café met als motto een koud pintje met warme muziek en feestnummers. Dan enkele nummers van hem. De ring die je draagt uit 2016. Mijn trots uit 2017. Waar dromen ontstaan uit 2018 en vele, vele andere. En natuurlijk, iemand heeft je pijn gedaan uit 2024, waar ik daarnet mijn middagmatinee mee begon. Lieve mensen, het is nu zaterdag 5 september. En is hij met zijn nieuwste single Dans, Dans, Dans mijn september troetelschijf. Kijk, de tune is afgelopen, maar dat maakt niet uit. Een zomerse feestknaller die al enkele jaren op de planken, te hebben gelegen, uitgebracht wordt tot single. En dat is dus zijn nieuwste. Ik zou zeggen, geniet ervan. En ik ga ze er even. Weet je wat? Ik ga het even anders doen. Ik ga even de trottenschijf van jullie er nog even bij nemen. Een opfrissertje. En dan schakelen we gelijk over door naar de september.

0: Beste luisteraars van 1224. Ik ben Feet en ik draag bij deze met veel plezier het stokje van de troetelschijf over aan mijn toffe collega Robbie Strauven. Lieve groetjes uit Limburg van Feet.
1: Look out! Troetelschijf.
2: Dag lieve luisteraars van Radio 1224. Mijn naam is Robbie Strauven. En ik ben in het radioprogramma van Lady Miranda op Vlaamse Tour Troetelschijf voor de maand september. Met mijn nieuwe single Dans

Zo, daar was die dan. De troetenschijf voor de maand september. Robby Strauve en Dans, Dans, Dans. Een lekker vrolijk nummer. En waarom heb ik het voor deze gekozen? Lekker vrolijk, dans, dans, dans. Want onze maand, september, dat is met name in ons familie, is september een hele drukke maand. Qua verjaardagen. Vandaag is er al eentje jarig in de familie. Dan hebben we de 16e. De 20e hebben we er 2. De 30e. En gaan ze maar verder. Vanavond moeten we ook naar een verjaardag nog van iemand. Ja, en de 20e is wel heel bijzonder. Vooral dit jaar. Niet alleen omdat Manlief jarig is dan. Maar ook mijn papa is vandaag, is die dag jarig. En de lieve man wordt dit jaar 90. Kijk, en er hoort dan gewoon een vrolijk nummertje bij. Vandaar dat ik gekozen had. Of heb, moet ik zeggen. Voor het nummer van Robby Strauve. Dans, dans, dans. Goed. We gaan even een plaatje draaien van een meneer die wij ontmoet hebben op een, de laatste op het optreden van Bjorn. Dat was in Westerlo. En deze man, hij gaat in de muziekwereld onder de naam CDV. En in het echte leven is dat Christophe de Vocht. En ik heb er eentje van hem klaarstaan. Hier is die met Van Mijn Pientje Blijf Eraf.

Ja, zoals beloofd gaan we dus starten met de verzoekjes. Nou ja, verder moet ik zeggen, we waren al gestart. Miranda, Miranda, word toch eens wakker. We gaan lekker verder met de verzoekjes. En daarvoor gaan we even naar Amsterdam toe. En ik zeg een hele goede middag tegen onze lieve Gerda. Of ik twee plaatjes namens haar wou meedraaien. Eentje van Vera Man. En dan graag nog één kans. En dan een vrije keuze van onze maatje Bjorn. Nou Gerda, ze staan klaar. En daarachteraan komt natuurlijk een retourtje jouw richting uit. Maar eerst, namens Gerda, is hier Vera Man.

Je hoorde Frank en Christel Gallon. En nog steeds zijn wij samen. En dat was mijn retourtje richting Gerda. Daar gaan we gezellig verder. We gaan even richting Montfort, Linschoten, Utrecht. En ik zeg een hele goede middag tegen Ronald Huisman. Hij zit lekker via de middengolf mee te luisteren. En of ik een plaatje wou meedraaien van Henk Westbroek. Ja, Ronald, bij mijn weten is Henk Westbroek geen Vlaming. Maar kijk, ik heb hier stil gezeten. Zelfs je naam is mooi. En dat heb ik ingetikt in ons zoekprogramma. En wat kom je dan tegen? Zelfs je naam is mooi, maar dan namens Davy Gillis. Kijk, en dat is wel een Vlaming. Dus die hebben klaarstaan voor je. Je stuurt hem richting alle luisteraars van Radio 1224. En richting Jannie Albers. En jullie krijgen het, tenminste jij krijgt natuurlijk ook een retourtje, hè. En dat is er eentje op vinyl van Eddie Wally samen met The Strangers. En oh, wat een kus. Maar eerst voor iedereen die luistert, is hier Davy Gillis. En zelfs je naam is mooi. En dat allemaal namens Ronald Huisman.

0: Zometeen gaan we lekker verder met de verzoekjes. Maar ik ga eerst de nieuwste van Lux Steno draaien.
1: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.
0: Een hele goede middag.
1: Niet zo chagrijnig. Hey, we gaan er tegenaan. Een hele goede middag.
0: En hier is hij dan met Als de zon schijnt.

hoorde Robbie Lungo en Take Me Home Country Roads. Ja, dat country, dat is toch wel muziek die blijft, toch? Klinkt altijd wel gezellig. En dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. We gaan een keertje naar Amsterdam toe. Gerda schreef deze kant uit. Of ik even een paar plaatjes voor mezelf mee wou draaien. Ik zei, dat komt goed. En ze zei eigenlijk twee, maar ik heb er eigenlijk drie staan, Gerda. Het zijn drie mensen die ik volgende week zondag ga zien. De eerste twee die ik ga draaien, die ga ik voor het eerst ontmoeten. Ja, en de derde, die kennen we al een paar jaar. Het is ook haar fandag waar we naartoe gaan. En wie is er dan? Susie natuurlijk. Maar de mensen die ik voor het eerst ga ontmoeten. En dat zijn bij een ex iets. Zijn ze trottelschijf geweest? De eerste. Nick Bernard. En een betere toekomst. Daarna komt er eentje van Freek van Rooij. En ik geef me helemaal. En de afsluiter is voor Suzy Marel. En door jou weet ik wat liefde is. Drie nummers namens Gerda, speciaal voor mij. Dankjewel Gerda. En erachteraan komt natuurlijk ook nog een retourtje jouw kant uit. Ik zou zeggen, tot straks.

0: Dan is het nu tijd voor de troetelschijf. Dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
1: Dag lieve luisteraars van Radio 1224. Mijn naam is Robbie Strauben en ik ben in het radioprogramma van Lady Miranda op Vlaamse Tour Troetelschijf voor de maand september. Met mijn nieuwe single Dans, Dans, Dans.
2: Look out! Troetelschijf.

hoorde Bjorn. En zie hoe mooi het leven is. Ja, ik moet wel zeggen, van hem is dat toch wel een van mijn favoriete nummertjes, hoor. En alles overdoen natuurlijk ook, hè. Ja, ons Bjorn, ons maatje. Die zit met regelmaat mee te luisteren. En komt ook wel eens met een berichtje via WhatsApp of een verzoekje. En kunnen jullie natuurlijk ook doen, hè. 06-244-95564. En voor de mensen die vanuit België meeluisteren, is dat 0031-6-244-95564. Ik zou zeggen, kom maar op met die verzoekjes. Ja, en ik zeg net, onze Bjorn zit regelmatig mee te luisteren. Maar nou kreeg ik net een man lief kwam naar boven. Hij zei, heb je het al gezien, het berichtje? Ik zei, nee, wat dan? Hij zei, ga maar eens kijken. Je hebt een leuke reactie. Wie zit er namelijk mee te luisteren? De dame waar we volgende week naartoe gaan. En dan hebben we het over niemand minder dan Suzy Marel. Ja, ja, Suzy zit gezellig mee te luisteren. En ze schreef erbij, dankjewel Miranda voor de airplay. Nou Suzy, dat is mijn liefde en een plezier gedaan hoor. En ondergetekende, en manlief, en Bivine, en Erna. We kijken er alle vier ontzettend naar uit om volgende week weer terug te komen naar Oost-Rozenbeke. Naar jouw fanmiddag. Kijk, manlief kwam naar boven. Met dat berichtje. Dan sturen wij even een liedje naar beneden. Ik weet namelijk dat hij de volgende ontzettend leuk nummer vindt. En dat is er eentje van Bart Herman. En welke dan? Het ritme van de trein.

0: nieuw, nieuw. Deze is nieuw in Lady Miranda's middagmatinee.
1: En welke is dan? Dat is het allernieuwste van Marco Kimse. Hier is hij met Liefde.

hoorde Mieke en ik laat je nooit meer gaan. Daarvoor de nieuwste van Marco Kimsen, Liefde. En wat ik nu voor jullie klaarstaan is er eentje van Britta en Yves. Heel bekende, melodie. En dan met de titel Mooie Ogen.

Jorde Kleimans en Van Geel en Señorita. Gerrit, dat staat samen met mij in de chatbox. Oelalala, oelalala. Iedere keer oelalala. We waren lekker mee aan het zingen, Gerrit. Moet kunnen, moet kunnen, moet kunnen. Dan gaan we even naar voorlopig mijn laatste verzoekje. Normaal gezien, dat is een andere tune, maar even niet. En waarom? De plaat die ze aanvraagt is speciaal voor Susanna. Rechteraan komt natuurlijk een retourtje jouw richting uit, Wivine. Want het is inderdaad Wivine waar we naartoe gaan, hè? Deze keer vroeg ze eentje van Herbert Verhagen aan. En die gaan we draaien. Viva la vida. Ja, en viva la vida. Hou van het leven. Of vier het leven, moet ik zeggen. Ja, vier het leven is het volgens mij. En dan een tekst erbij.

Ik ga hem gewoon draaien. Namens Vivine, voor Susanna. En ook vier het leven. Zeker na vorige maand. Hier is Herbert.

Ja, jullie kennen allemaal dit nummer wel, hè? Laat de zomer in je hart. En even gaan zoeken wie het onder andere ook hebben gezongen. Volgens mij is het officiële van hem, Wolter Kroes. Hurbert heeft het ook gezongen. Alleen daar hebben we alleen een live versie van. Dus dan moeten we nog eens een keer gaan zoeken naar de gewone. Een mp3'tje. Maar deze was gezongen door Patrick Onzia. Gisteren onder zijn naam een beetje aan snuffelen geweest. Een hoop van binnen gehaald. En dit was er eentje van. Volgende week weer eentje. Ja, nog een kleine 25 minuten te gaan. We zitten er alweer op. En dan gaan we live overschakelen naar Veenendaal. Ja, ja, waar zit hij een beetje ongeduldig misschien wel te wachten tot het 2:30 is. Radio de Arizona, oftewel ons Woutje de Wit. En dat allemaal tot aan het klokje van 6:00. En dan rond een uur of 7:30 blijven we in Veenendaal.

Ja, sorry. Ik moest even de schuif dicht doen, want ik kreeg even een enorme hoestbui. Maar in ieder geval, tot 6 uur Boutje de Wit van de Arizona. En dan om rond een uur of 7:30 gaat onze Pietertje Holland erin. Tot het klokje van een uur of 11, denk ik. Goed, en dan is de zaterdag op Radio 1224 weer volledig gevuld. Kijk, en voor die twee heren die straks gaan draaien, ga ik er even eentje draaien. Mannen, deze is voor jullie. En welke is het dan? Dat is er eentje van Bobby Prins en O. Bernadine.

Je hoorde David van Dijk samen met Corrie Konings en Waar jij ook gaat. Een mooi, mooi duetnummer. We gaan gelijk verder met nog een duetnummer. Erik en Sanne en Verdronken Vlinder.

Ja, la, la, la, la. Ja. Erik en Sander. Sander. De volgende. En dat zal, ja, nog maar een paar minuten te gaan. Een minuutje of, kijk, 12, 13, zoiets. Dus nog een paar plaatjes en dan mijn laatste plaat. En dan zit het er weer op voor vandaag. En bij die paar laatste platen hoort de volgende van Frey Sufrio. Ik heb je lief.

0: Tijd om dag te zeggen. Tijd om dag te zeggen.
1: Dag, dag.
2: Ja, inderdaad, tijd om dag te zeggen. Ja, ik ga even niet de eindtune erbij nemen. Ik doe het even zo. Je hoorde Freemout en Wondermooi. Ik heb nog één dingetje te doen en dat is mijn laatste plaat. En deze keer is het er eentje van Jo Valli. Eén keer in je leven. Ik ga jullie allemaal een topweekend toewensen. Ik sluit zometeen gelijk af, want we moeten straks nog naar een verjaardag. In Katwijk aan Zee. Wie gaat er mee? Man lief en zoon lief. Goed. Allemaal bedankt voor de verzoekjes. En voor het luisteren natuurlijk. Zometeen live over richting Veenendaal. Naar ons Woutje de Wit. Tot 6 uur. En dan vanavond naar Pietertje Holland. Vanaf 19:30 tot aan het klokje van 11. Een volle zaterdag vanaf van 8:00 vanmorgen, hè?
1: Ja.
2: Dus zaterdagje lekker gevuld. Goed, mijn laatste plaat komt er zo aan. Maak er allemaal een mooi weekend van. En tot volgende week zaterdag. Bye bye, zwaai zwaai.
3: Allee, dat was het voor vandaag. Maak er een schoon weekend van. En tot volgende week. Salut.

0: luisteren.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio
1: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Elsje is alleen.
4: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 1224 op de Middengolf.
1: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
1: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd.

Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Daar is hij dan weer, hè. Ja. Zaterdagmiddag. Het is 5 september alweer, 2026. Dit is de Arizona, de zaterdagmiddag. Goedemiddag allemaal, welkom, ja. We gaan de plaatjes weer voor je draaien, voor niemand en iedereen. Voor niemand uitgezonderd, wou ik zeggen. Voor niemand uitgezonderd. Iedereen die het wil horen. Anders zit er maar één knop op. Hè. Ja, zo is het. Voor alle luisteraars, alle collega's, alle piraten. En ook echt voor iedereen. Goedemiddag. Dankjewel, Miranda natuurlijk. Studio 16 in Breda. Zo was het weer. Ja, vanaf 11 uur. En tussen 8 en 11, George van Dongen op de radio. Met goedemorgen, George. Dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert. Voor reacties mag je altijd even een appje sturen, hè? Op 0651 0631 39. Dus 0651 06 31 39. En anders via radio1224.nl kun je ook je verzoekenplaatje kwijt. En we zijn natuurlijk ook te beluisteren op de Middengolf. 1224 kilowatt vanuit de Lunteren. Even de vogeltjes. Ja, vogeltjesdans. Johnny Verhey. De partyversie.

0: Standaard in de auto, hè. Ja. Ook gelezen, een nieuwe bolide gekocht. Komt volgende week, hè.
1: Ja.
0: En ik heb hem vanmorgen opgehaald. Nieuwe bolide. Ja, ja, ja, ja. Black is black, hè. Ja. Wordt een dagje ouder, hè. Dus ja, iets hoger instap. George van Dongen, M.

0: plaatje gemaakt door Klaas Vaak. Met danken natuurlijk nog steeds.
1: Ja.
0: Eerste werkweek er weer op zitten.
1: Man,
0: ben ik druk geweest. Allemaal even wennen weer, hè? Ja.

0: Agda de Wurk. En het regent zonnestralen. Af en toe wel, hè. Nou. Af en toe komen we met bakken de lucht uit. Maar het blijft droog vandaag, hè.
1: Ja.
0: Het is wel 21 graden. En er staat een aardige woeien.
1: Ja.
0: Mijn zonnetje is lekker.
1: Ja.

0: Nou, daar waren ze weer, Ad van Hoorn en Kuin en in mijn DC-10. Van de week ook nog gehoord, de Zwarte Tulp. Was volgens mij de donderdagochtend, hè?
1: Was al

was natuurlijk Henny Wijmans, liedzanger van de Nieuw Voor. En de Griekse Fijn, draaiden we allemaal, ja. Nou, de vakantie is voorbij. Misschien voor volgend jaar, hè. Ja, je weet het maar nooit. Misschien ga je wel naar Griekenland. Drink dan eens een lekker glaasje Griekse wijn. Dit zijn de Sunstreams op 12.24. En

En je ging de wijde wereld in. Ja. En dat mag natuurlijk niet ontbreken in elke piratenjaar. Overal aanwezig, de Sinstreams. Ja.

is de Arizona op de zaterdagmiddag. En de eerste verzoekplaat komt van Jenny Ton vanuit Kesteren. Goedemiddag Jenny. Goedemiddag Wout, schrijft ze. Weer een plaatje draaien. Voor alle luisteraars, je weet wel wat ik mooi vind. Groetjes van Jenny. Gaan we zeker voor je doen, Jenny. Hopelijk vallen ze weer in de smaken. Ze gaan in ieder geval

0: En overigens, trouwens, een huishoudelijke mededeling wat betreft 12-2-4. Voorlopig op de zaterdagavond helaas geen Peter Holland door omstandigheden. Natuurlijk sterk aan die kant. Je wordt uiteraard gemist op de zaterdagavond. Maar eerst aan jezelf denken, hè?
1: Ja.
0: Dat is het allerbelangrijkste. In ieder geval veel sterkte aan die kant natuurlijk, Peter en Judith.
2: 12-2-4.
3: Goedemiddag.
0: Hij is voor jou, Jenny Tom. Wimmy Bouwbaas hoor.

0: met een godsvermogen aan de band. Waar ontvang jij ons? Wil je een plaat horen? Of wil je gewoon even dom met ons ouwehoeren? Kijk dan nu naar het schermpje van je radio.
1: Ja, ik zie het al.
0: We zien je appje wel tegemoet.

dat was Dirk Christian natuurlijk en Rosamunde. Ja. En daarvoor Wimmy Bauma. En nog één kans gedraaid voor Jenny Ton. En zo waren we goed. Dankjewel, Jenny. Momenteel 13 minuten over 3 alweer, ja. Het gaat zo snel als je bezig bent, hè? Ja. Als je lekker naar de radio luistert, misschien ook wel. Want ik ben er voor je tot dan 6 uur. Ja.

En dan gaan we naar Weert in Limburg. Want daar luisteren Jozef en Christine. Goedemiddag. Goedemiddag, Wouter en Ada. Wouter, wil je even teruggaan wat betreft de Franse uitspraak van jou? Wie, oui, oui, monsieur? Van vorige week zaterdag. Ik en Christine vonden het knap dat je lef hebt om uit te spreken. Ja, dat is niet altijd zo. Nee. Toppie gedaan voor een truckchauffeur zoals jou, kameraad. Daarom graag een plaatje van Tina Turner met Simply the Best. Speciaal voor jou, Wout. En je lieve vrouw Ada. Voor ons zijn jullie... jullie twee ook Simply the Best. Jongske. Succes met je schöne zaterdagmiddag uitzending. Ahoy, kameraad. Schrijven Jozef en Christine. Dankjewel. En de groetjes daar in Limburg. Hè. Ik heb hem voor je klaargezet. Tina Turner en de Best komt eraan. Ik heb ook gelijk een gouden oude klaarstaan. Van Casey en de Sunshine Band. En het plaatje wordt ook even gedraaid richting de auto van George van Dongen en Miranda natuurlijk. Studio 16 in Breda. Vanmorgen en vanmiddag. Morgen er weer, hè? Ja.

0: Tracy en de Sunshine Band. En that's the way I like it. En dan maak ik 2 minuten voor 3:30 hier op Hit Radio 1224 natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: En de plaatjes willen even geraakt voor Jozef en Christine. Vanuit de Weert in Limburg natuurlijk, hè. En de voor aangevraagde plaat van Tina Turner, Simply the Best, was de XXL-uitvoeringen.
1: Ja.
0: En dan gaan we opnieuw naar Kersteren, want daar luistert hij naar Tom. Goedemiddag, Wout. Luister mee op de Middengolf. Succes, kerel. Dankjewel. Slingen maar een paar mee voor jezelf en voor Ada. En het hele team van 1224. En alle luisteraars, de groetjes van Heina Tom. Dankjewel, Heina. Plaats gaan we die kant weer uit, hè.
1: Ja.
0: En mocht je een verzoekplaatje willen aanvragen, het is niet druk zoals anders. Maar dat kan gebeuren natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar je altijd even een appje sturen, hè. 0651-06-3139. En anders kijk via de player, want daar staat de link van de WhatsApp gebeuren. Komt hier vanzelf terecht. Techniek staat voor niks hier. En anders via de website natuurlijk, radio1224.nl. Waar je ook luistert, via de Middengolf of internetstream. Welkom allemaal, hè. Zaterdagmiddag, zonnetje schijnt. Zijn wel een beetje moe. Wat is droog? Ja, daar gaat het om, hè. Uit de wind is lekker.
1: Ja.
0: Plaats gaan we richting Heina. Onder andere onderweg Music Sound. Terug in de tijd. De Marokkaan. En ik hoorde het plaatje gisteravond bij Jan. DJ Jan Heikamp. Van de Moeibekers. Ik denk, die gaan we ook even opsnoren. Lang geleden dat ik die gedraaid heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, 9 en 10 komt er niet om.

was even terug in de tijd natuurlijk, hè. De Moeitmakers, je hoort het ook wel een klein beetje, ja. Van de grammofoonplaat, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zal ik jou een kusje geven? Ja. En de plaatje heeft gedraaid voor Heina Tom in Kesteren. Hopelijk waren ze voor goed tijd aan. Anders hoor ik het wel, hè. Ja, ja, ja.

En dan gaan we naar Renen, want Hannie de Roos luistert ook gezellig mee. Ja, vorige week, zaterdagmiddag ook, alleen ja, toen was ze niet helemaal lekker, ging ze naar bed. Maar nu is ze erbij. Ja. Goedemiddag, Hannie. Goedemiddag, DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. Dankjewel. En het hele team. Voor Jan Heekamp en iedereen die op de luistertoren. Succes met het draaien vandaag. En de groetje van Hannie de Roos uit de Renen. Wil jij voor Jan Heekamp ook een plaatje meedraaien? Speciaal. Alvast bedankt, DJ Wout. Maar natuurlijk, Hannie. Maar ze gaan ook richting Jantje Heekamp. Ome Jan zei gisteravond. Ja. Zei die opa Wout. Ik zeg, dat klopt niet. Nee. Ik ben wel oom. Mag wel ome Wout zeggen, hoor. Ja. Ja, ik denk maar zo, laat maar lekker gaan, joh. En die platen heb ik ook opgezocht. Benny Nijman komt eraan. En ik ga er nog eentje voor je bij zoeken, Hannie. Kom allemaal goed, hè. Ja.

Ik had het al eerder gezegd, vanavond dus geen Peter Holland, helaas, helaas. Dan weet je dat even bij deze. En als het lekker non-stop blijft, blijf gewoon aan de radio, hè, want non-stop is ook lekker, hoor. Ja.

0: deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplatte der Woche.
2: Dit is het
1: spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje.
2: Dit is het spiegelplooitje van de week.

0: Chilano, Brand was dat en Sombrero. Maar het ging niet helemaal goed met het spiegelplaatje, want dit is het spiegelplaatje niet. Was het spiegelplaatje niet. Wel een nieuwe plaat, maar ik had eigenlijk Wesley Broncos willen draaien. Alleen, ik had hem eigenlijk als een foutje, een kopie, had ik hem dubbel geklikt en die had ik weggehaald. En die wou ik draaien, maar als je hem weg hebt gehaald, gaat hij niet draaien.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplaatje der woche.
2: Dit is het
1: spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje.
2: Dit is het spiegelplooitje van de week.
0: Hij riep je dan wel, hè? Ja.

0: En ook George van Dongen luistert mee in de auto. Ik hoor je tune draaien. Je mag namens mij ook het originele even opzoeken. En even meedraaien. Albert Hammond. Down by the river.
1: Ja.
0: Ik heb er even bij gezocht. George van Dongen. Komt eraan natuurlijk ook voor Miranda. Maar vorige week vroeg je een plaatje van Smokey. En die draaide ik ook. Alleen ik kwam Living Next Door to Alice ook tegen. En die ga ik ook eventjes voor je meedraaien natuurlijk, hè.

En George is natuurlijk te beluisteren op de zaterdagmorgen. Om 8 uur is Helbert present. Lekker wakker. Ja. Hij is erbij voor je tot aan 11 uur. De zaterdagmorgen en daarna Lady Miranda. En die maakt het vol meestal tot een uurtje of 2:30.

dat was het origineel, George. Albert Hammond. Down by the river, ja. Ook even draaien natuurlijk voor Lady Miranda.

0: En dan gaan we naar Jan Heikamp in Veenendaal. Ga je even wat moois mee voor iedereen en alles wat luistert. Voor jezelf en vader. En ook voor Hanny de Roos in Renen. Draai maar wat moois mee. Voor iedereen en alles. Gaan we doen, Jan. Dankjewel. Even terug in de tijd. Een mooie, rustige plaats. Hopelijk vind je hem mooi. Het is een gouden ouwe die eigenlijk bijna nooit meer hoort. Je moet er ook een klein beetje van houden, maar... Ja, een plaatje van vroeger.
1: Ja.
0: En dan heb ik het over Piet Vilden. En de dievenwagen komt eraan. En daarachteraan Selena van Graddame. En dit zijn de Paloma's.

0: hij is niet kapot. Hij is niet kapot. Er moest een beetje olie bij, die van George van Dongen. Ja. Denk, voor ik onderweg ga en zonder olie kom te staan, staat het ding moeilijk te doen. En gelijk heeft hij. Ja. Nou, wat kilometertjes opstaan natuurlijk daar.
1: Ja.
0: En er moet er af en toe eens een beetje olie bij. Ah, ja. Vind de motorblok lekker.

Ja, eigenlijk een andere versie van Willeke Alberti, Ome Jan. Ik had hem van de week ook voorbij zien komen via Facebook. Hè? Ja. Hij is grappig, ja. Radio 538 draaide hem, ja. Edwin Evers. Nou, die ga ik in ieder geval niet draaien. Ik ga wel het origineel even voor je draaien. Willeke Alberti en Ome Jan. Waarschijnlijk geen Ome Jan Heikamp. Nee. Je moet gewoon hard werken voor zijn geld, hè. Net als jij en ik waarschijnlijk, ja.

Hij schrijft, je auto rijdt weg. Heb je hem niet op slot, nou dan doet hij het maar. Hij is goed verzekerd. Ja. Zijn er nog genoeg? Rien.

Verticaal, jongens allemaal. Hier op Radio 1224 natuurlijk. Via de internetstream radio1224.nl en via de AM Middengolf 1224 kHz. Horus, de auto van George.

0: Sarah Paloma's draaiden we nog eventjes. En moet er misschien nog olie bij? Oh, klein beetje dan. Ja, ik had het net over Willeke Alberti, ome Jan. Maar dat was niet op 538 gewoon. Nee, dat was op Radio 2.
1: Radio 1224!
0: Daar luister je naar, ja. Even voor Tom Ridder natuurlijk ook deze, ja. Willeke Alberti is er nog een keer met...

0: tijd voor Piratenhits op 1224.
1: Wil ik leg nog op je neus, nog half in de dommel. Ik ga de bek wiet open en de ogen nog zo goud is dicht. En de wekker radio, die draait en niks als rommel.

ding, wat moet ik nou? Ik wil weten wat ik hoorde. Er zat nog een grote ploten zo ook in de Olhebbingen stroot. Dus ik stapte in de auto, dat is wat er dan gebeurde. Ik denk misschien dat zij het waard net zo naar de kennetje. Sowieso vertel ga ik voor, stond ver achter de balie. Hij had er heel veel verstand van. Hij had een bril op de neus en hij had zijn buiten oortjes in. Dus ik vraag eens toen wie hield hem. Ik wacht geen nommer, nog geen titel. Ik kent alleen maar neuriden, ik wacht geen enkel woord

dubbidubbidubbidu. Nou, die Fanny wist van niks. Wat een zinloze actie. Mogelukkig was mijn oma aan die dag net 80 jaar. En de hele familie kwam door om touw met de taxi. Misschien is er een en ik en Helm, want dan winnen ze allemaal bij me koor. En ze zaten in een kring met de hapjes op tovel. Ik denk die gewoon worden niet meer het allerbeste moment. Dus ik ging voor ze staan en ik opende mijn snovel. En ik zei lustig goud, steek de vinger op een zijne

0: Was de laatste nieuwe single van de René Beverwijk. En die. Probeer het maar eens. Jongen, jongen, wat een lekker nummertje eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En dan plaats je ook even uit voor Tom de Ridder tussen Ede en Lunderen natuurlijk. En voor zijn vrouw.
2: Texas.

0: Centraal.
1: Dat is even een oudje van Jannie en de Music Sounds. En Texas Johnny en Radio Centraal. We doen er nog even eentje. Terug in de tijd. En dan gaan we door met de verzoekplaatjes natuurlijk hier.
2: Ja.
1: Het Zilveren Sterren Trio op Radio 12-2-4.

0: Seven Seven Trio en Zwarte Natasja op Radio 1224. Zaterdagmiddag tot dan 6 uur ben ik bij je.
1: Ja.
0: Tukke Riks op de radio. Laatste nieuwe single. Polka Dance Party, zo heet hij. En de plaatjes gaan ook even gedraaid worden voor en door en namens Ada Hinze. Goedemiddag Wout, graag weer een paar mooie plaatjes voor ons samen. Jozef en Christine, Mark Vollenburg, Jan Heikamp, hele team van 1224, alle luisteraars van de Arizona. Dankjewel en succes. Ook voor Rien en Kobe natuurlijk. Plaatjes die kant uit.

0: even bij de D van Duo's. En dan weet je het wel, hè?
1: Ja.
0: Hij komt er al aan. Duo Mayo onderweg.

0: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
1: Radio 1224.
0: Het hier door.
1: Het komende uur. Gooi je deze hits.

John Woodhouse draaide we op Radio 12-2 en Melodia. En dan voor Jannes en Dam Dam. En als ik je aanraak, Duo Mayo. En plaatje even rijdt voor Ara natuurlijk. Hè. We gaan ook even wat plaatje mee draaien voor Robert-Jan van Binnenkom de Lentik. Vanuit Wapenveld. Ja. Yo, schrijft hij. Hij staat hier weer aan in de tuin. Tuin voor Bowie. Ik ga even Bowie in mijn oren. Maar goed. Ja. Succes in ieder geval, Robert-Jan. Van die kant, hè. Ja. De Tirola's wilde je horen. En piratenwerk. Ga er even bij snorren. Komt goed, hè. Ja. Ook gaan de plaatje geworden, gedraaid worden voor de Scheepsjager en Madonna. Normaal gesproken elke donderdagavond te beluisteren om 6 uur. Maar eens even uit de relatie, ja. Gaan we een stuk beter met hem, een klein beetje beter, schreef hij. Gelukkig, Steven. Alles op kalme. Rustig aan, kerel. Kom vanzelf wel weer. Hè.

blijft dan ook succes, Wout. Staat hier, we gaan. Draai maar een plaatje voor jullie zelf, dankjewel. En het hele team en iedereen die erbij zijn. Van Radio 1224. Dankjewel, Steven. Ik ga even een nieuwe plaat draaien in een nieuw jasje, laat ik het zo zeggen. Hij is van Bianca Balendonk en Shalala, I Need You.

Muziek van de Fiesta op Radio 1224. Natuurlijk, ja. En een plaatje even draait voor Robert-Jan van Middelkom bij Bentik. Vanuit de Wapenveld, hè. Ja. En ze waren ook even voor de Scheepsjager en Madonna. Oftewel voor DJ Steven. Kalleman Steven. En ook goedemiddag, DJ Egbert. Zwarte Tulp vanuit de hele. Donderdag morgen nog even voorbij horen komen. Ja, tijdens de werkzaamheden. Hè? Ja. En ook de Atlantic trouwens op de donderdagavond.

ze worden ook even gereid richting Wapenveld. Goedemiddag, we zijn erbij vanuit Wapenveld, schrijft Ina Drost. Graag voor Marcel en Jelleke, voor jou en Ada, dankjewel. En de Zwarte Tulp. Ik heb even een oudje klaarstaan van Rommy. En steeds weer hel je. En de vrijbuiters komen er ook aan. En ik heb geen geheimen voor jou. Ook staat klaar Eddie Hoogland. En die heeft het over werkeloos.

0: zo'n beetje een uurtje te gaan. Ik ben er voor je tot aan de klok van 6 uur. Live op de radio 12:24 natuurlijk, hè? Ja.
1: Elke dag ga ik voor.

0: Eddie Hoogland en Werkeloos. Ja. Ik heb werk zat, hoor. Als je een beetje wil hebben voor mij, meld je maar aan. We gaan naar Lady Miranda.
1: Ja.
0: En George, ja.

0: Hallo, luister mee. Lekker in de auto, hè?
1: Ja.
0: Graag iets van Black Road. Wordt hier gezegd. Staat er niet in? Nee. Anders maar iets anders, hoor. Hij moet maar tevreden zijn, schrijft Miranda. Ja, ja, ja. Vind ik ook.
1: Ja.
0: Over de nummer, wij zijn radiopiraten. Zeg van wie? Perry en Suno. Ik heb geen idee. En de computer ook niet, hoor.
1: Nee.
0: Gaan we wel doen met de kleine piraat. En wij zijn piraten.
1: Ja.
0: Ik zit al naar de muur te kijken of de singeltjes niet aan de muur zijn bevestigd. Maar ook niet, nee. Zo, hij duurt 4 minuten 36, zie ik. Kleine piraat, komt eraan. Zo net draaiden we trouwens de plaatje voor Ina Drost in Wapenveld.
2: Let's go!
3: Radio 1224.
2: Altijd piraten.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister maar.

0: mooi hè. Ja, gouden ouwe van Jan Vroeven. En ik heb geen geld en geen juwelen. En daarvoor De Kleine Piraten en Wij Zijn Piraten. Even gedraaid voor George van Dongen en Lady Miranda. Oh, deze nog eventjes voor Ada. Duo X op de radio.
1: Zij

de volgende keer gewoon van Duo Onbekend draaien. Want deze was niet zo lekker van kwaliteit. Duo X en zij draagt een ring. Ook even geleid voor Ada dus. Even kijken. Jenny Tonde. Die schrijft, kun je nog een plaatje draaien van André Hazes. En bedankt mijn vriend van André Hazes senior graag. Gaan we doen, Jenny. Luister maar.

gaan we eens even terug in de tijd. Orkest Sam en Blue Spandy's Eyes. En een voor de aangevraagde plaat door Jenny Tom. André Hazes senior. Bedankt mijn vriend. Ja. En dan gaan we naar Ede. We gaan naar Peter van der Roekel. Goedemiddag Peter. Hallo, goedemiddag. Draai even een plaatje mee van Jannes. Ga dan. Oh, die had ik niet klaar staan. Ga dan, maar ga hem er even bij snorren. En een plaatje van André Hazes en...

0: Even een huishoudelijke mededeling van de Radio 1224. Vanavond dus geen Peter Holland. Voorlopig even niet aan de band door omstandigheden. Wat er aan de hand is, geen idee. In ieder geval veel sterkte aan die kant. En mocht je ziek zijn, beterschappen, hè?
1: Ja.
0: Maar vanavond, naar het uitschakelen van deze studio, Arizona, kun je nog even gaan luisteren naar Steven. De scheepsjager en Madonna aan de radioband. Even op de zaterdagavond. In ieder geval Steven, succes met de hobbykeel. Fijn dat je het spul weer even lekker aan.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet

0: je mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd Piraten.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

André Hazes geluid voor Peter van Roekel. En Kleine Jongen. En Jannes geluid. En ga dan. Dit zijn Danny en Angelique. En ik kan geen dag meer zonder jou. Nog een paar plaatjes en dan gaan we eruit om 6 uur. Scheepsjager en Madonna komt ernaar. DJ Steven is dan bij op de zaterdagavond.

0: radio1224.nl.
1: Nieuw.
2: Dit is de laatste nieuwe single van Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg, zo heet hij.

0: Pieter Jan. En met jou is alles beter. Ja, zo is het ook, hè. Ja. Ik kreeg nog even op de valreep een berichtje van Joop. Ja. Klinkt lekker, Arizona. Groetjes uit de Overbetuwe. Radio Rona Lisa. Kennis van ome Joop, hè?
1: Ja, Rote Week. Ja.
0: Die is trouwens... 4 dagen lekker op de motor naar Duitsland, hè?
1: Ja.
0: Of die er een zondagavond is, geen idee. Houd het in de gaten, hè?
1: Ja.

Ook Jozef en Christine. Vanuit Limburg-Weert. Hoi Wouter, dankjewel voor de mooie muziek op de zaterdagmiddag. Top weer gedaan. Voor straks eet smakelijk en fijne avond verder. Tot de volgende keer, kameraad. En doe alle de groetjes. En een knuffel voor ons. Ahoy, vriend. Dankjewel, Jozef en Christine. En ook Jenny Tom uit Kesteren, die schrijft... Bedankt voor de mooie uitzending. Tot de volgende week weer. En fijn weekend. Groetje van Jenny. Dankjewel en Ara de groetjes.

Ook Heina vanuit Kesteren, dankjewel. Dankjewel, maat. Altijd mooi, de Arizona vroeger al. Dankjewel, jongen. Groetjes ook aan Ada. Tot de volgende week. Groeten van Heina uit Kesteren.

Ook George en Miranda. Thanks voor de krantjes. Zijn nog in Katwijk. Fijne avond nog. Jullie ook uiteraard fijne avond. Kalleman daar in Katwijk, hè.

Ook de laatste reactie van Annie de Roos. Nog bedankt voor de mooie plaatje, Wout, en uitzending. Fijn weekend voor jullie samen, Wout. En tot de volgende week zaterdag maar weer. Allemaal weer bedankt voor het luisteren en het afstemmen. En voor de reacties uiteraard, hè. Dit was hij dan weer. Iets over zes. Scheepsjager en Madonna zitten voettrappelen. Steven, succes natuurlijk. We luisteren lekker mee onder het eten. Allemaal en iedereen een fijne zaterdagavond. Geniet lekker van de klankjes van Steven. Fijn weekend en tot de volgende week. 2:30 ben ik er weer. De zaterdagmiddag. Hey, bye bye, zwaai zwaai. En de laatste klankjes van de Bootniks. En dan schakelen we in Steven. Bye bye, zwaai zwaai. En tot de volgende maal. Dag. Oh ja, allemaal bedankt voor het delen op via Facebook. Hè. Super. Hoi hoi. Namens wij en Nara.

Bijzonder goedenavond, luisteraars amateurs. Zo ben ik weer verbonden bij de Scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rest even uit Stapport City. Een bijzonder goedenavond. Ook een Wout Arizona. Vandaag ook een prima ontvang hier. Met de praatjes en de plaatjes. Zet er weer prima in vanaf jouw kant. Hè. Ook een George met Miranda vanmorgen. Ook een weer prima meegekregen. Een stukje van de middag. Was ook een prima vanaf jouw kant. Hè. Of in ieder geval vanaf jullie kant. Zo helemaal plaatjes vanaf de ziekenboeg hier vanuit Staphorst. Ik hoop dat de kwaliteit weer goed ben van de spraak van de muziek. En dat de muziekkeuze klasse straks een klein beetje in de smaak valt weer. Hè?

We zien maar hoe lang we doorgaan hier. Nou, dat ligt aan hoe het allemaal ligt, hè. Dit is mijn moment naar de muzikale klanken vanuit Staphorst, vanuit Overijssel. Een bijzonder goede avond. De plaatjes gaan de honden van Jan en Alleman, niemand uitgezonderd. Ook voor het hele team van de 1224. Ook om de luisteraars uit de 1224 kilowatts. Op de middengolfband. Plaat nog ook allemaal die richting uit deur, hè.

De volgende plaat mag ik draaien van Ada Hansen. Plaatjes gaan niet op welkom, die kan uit voor onszelf heen. En voor iedereen die erbij is, ook voor het hele team van de 12-2-4. Dan wordt hem aangeboden naar Wout. De Arizona. In ieder geval ook een bedankt Wout vanaf jouw kant en eet smakelijk daar. Zat er in ieder geval weer goed in vanaf jouw kant weer, hè, vanmiddag in. In ieder geval ook een bedankt vanaf jouw kant in van de plaatjes en de praatjes. In ieder geval de plaatjes in de ronde ook voor Ada Hansen en ook voor onszelf en voor 12-2-4 voor het hele team. En iedereen weer erbij is en dan wordt hem aangeboden naar Wout en Arizona. In ieder geval bedankt aan Wout en de eerste daar. Kon een plaatje veranderen in een volle tempo, bijzonder. Goedenavond.

Goedenavond Steven, luister mee op de MG. Succes kerel. Graag een plaatje voor jezelf en voor het hele team van de 1224. Ook een van Christen Rode Adelaar en alle luisteraars. Groeten van Heina Ton vanuit Kesteren. Heina Ton, en bedankt vanaf jouw kant. De plaatje gaat niet te volgen, die richting uit, amateur.

Bijzonder goedenavond, de luisteraars amateurs. Zo bent u nog in verbonden met de Scheefjager, met Madonna, dat allemaal rechtstreeks vanuit Stafford City, met de muzikale klanken. Hier wordt de plek gedronden ook voor Ada Hinton daar. We komen voor de Dirkje en Happy daar vanuit de bedding. Plaat er in ieder geval uit die richting uit. Ook om Stef de boeken neer. Plaat aan die kant naar Stef. Ook om George met Miranda daar vanuit Breda. Plaat aan die kant uit. Ook een boot. De plaat aan die kant uit de Arizona. En ook om Heina Ton daar vanuit Kesteren. Plaat aan die kant uit Heina.

Welkom Job Ruitenbeek. Mag je mee zitten luisteren naar vanaf de Eifel. Plaat genoeg welkom die kant uit. Hè. Verder gaat de plan in handen van Jan en allemaal nu met uitgezonden voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook voor het hele team van de 1224. Ook om de luisteraars tot de 1224 kilowatts tot de middenhollenband. Plaat gaan die kant uit. Ook om Tulpie, de. En dan vergeet je, plaag ook met die kant uit, echt bedankt.

Je kunt hem reageren op dit programma, dat is. Dat is 06 23 33 20 98. 06 23 33 20 98. Of in via de website van Radio 1224.nl. En dan komt er ook een dik van elkaar. Iemand op de zoekbox.

Goedenavond Steven, graag een mooi plaatje voor jezelf verwoot, mezelf en iedereen weer mee zit te luisteren. En dat wordt hem aangeboden door Aarde Hensen. Aarde Hensen, ook een bedankt vanaf jouw kant. De plaatje gaat in ieder geval ook hem die richting uit, hè.

In ieder geval een plaatje voor onszelf in, voor Wout. En voor mezelf in. En voor iedereen die mee zit te luisteren. Ook in voor het hele team van 1224. Laat je gaan die richting uit. En dat wordt hem aangeboden door Arne Hensen, hè. In ieder geval, de plaatjes gaan ook om die richting uit, richting Veenendaal.

Je kunt hem luisteren op de 1485 kilowatt, de middengolf, omgeving Heerde. Ook om de luisteraars op de 1224 kilowatt van het midden van het land en het zuiden. Daar gaat niet wel die kant uit. Ook om de luisteraars plagen die kant uit en amateurs. Ook de teamleden van de 1224 plagen niet wel die richting uit. We draaien nog even door tot een uurtje of negen en dan is het gebeurd hier. Hè. Het is wel een bijzonder goede avond. Je bent nog verbonden met de scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks vanaf de boulevard hier vanuit Staphorst. Dan kunnen we Tulipje ook een bedankje hè, vanaf jouw kant.

Bijzonder goede naam, dames en luisteraars. Zo binden we het uiteindelijk gewoon van het praatprogramma van de Scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks uit Staphorst. Kom maar de kwaliteit weer goed aan het fansvraag van de muziek. En de muziek is een klein beetje weer in de smaak van, dus daar doen we het weer voor. Hè? Ik zeg denk alle luisteraars, alle amateurs, weer bedankt voor uw aandacht. Weer tot de volgende keer als toegelaten naar mogelijk is. Ook om de tiende, mijn teamleden, bedankt ja, vanaf jullie kant. Van de 12-2-4, hè. Ook om de luisteraars op de 14-85 kilowatts ook allemaal in bedankt. En ook op de 12-24 kilowatts. Plannen gingen ook allemaal die richting uit.

verdere DJ's hem succes met de uitzending van de week weer. Ook weer tot niks om alweer, hè. Hij zal nog donderdag ook nog een Bekingo tred. Ja, mocht het niet winnen, ja, dan al te kop, hè. In ieder geval, we gingen mooi hier aan deze kant hier. In ieder geval, bedankt weer voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. Dit was de van Neus Stappers, de Scheepsjager met Madonna. En dat allemaal alleen maar op de zaterdagavond. Een klein beetje muziek vanaf deze kant, hè.

En dan hoor je ze in zijn metalen hart aan aluminium. En dan is het ook weer gebeurd, hè. Bedankt allemaal, tot de volgende keer. Gegroet hier. Maak er nog een mooie dag van. Wat er nog een klein beetje van over is, hè.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur

0: ook deze. Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

alles mee. Ik wist niet eens die man zijn naam. Ik zei pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een procesverbaal. Want mijn zender is gestolen en dat

0: stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
1: 1224, altijd piratenhits.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: deze.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vanavond klaart het overal op en valt er nergens regen. De zwakke westenwind is alleen in het noordelijk kustgebied vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 tot 6. Komende nacht blijft het in het hele land droog en wijst het kwik vlak aan zee nog 15 graden aan, terwijl het landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
3: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen, op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in

0: Franse zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: Goedenavond Nederland. Dit is 1224. Altijd Piratenhits.
1: Vaak denkt hij nog aan het begin. Zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: wielerhoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven.

0: Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 1224. Wat een mooie

0: ze.
1: Iedere boy noemt de Dinky Toy. Lieve kleine Dinky Toy.
0: Maar ook deze.
2: Ja, ja, jij loopt. Ga met je klompen door. Wat heb ik daar nou aan? Wat koop ik daar nou voor jou?
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
1: Jouw weekendvriendje.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het blijft in het hele land droog met vlak aan zee nog 15 graden... terwijl het kwik landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. In de ochtend krijgen we al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten hits.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.